0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroep-lvc.nl.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de Passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw Koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mij loopt tot en met 30 augustus. Seniorennetwerk NL uit kritiek op het besluit om de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in het openbaar vervoer af te schaffen. De organisatie stelt dat dit de mobiliteit van ouderen schaadt. Ook wijst men op de problemen met digitale toegankelijkheid en benadrukt de noodzaak van betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle generaties. De vierde wandeldag van de Vierdaagse heeft een gewijzigde route op verzoek van de gemeente Land van Kuik. Deze aanpassing, die de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeteren, leidt tot teleurstelling in Beers en Gassel, waar inwoners het verlies van de traditionele doorkomst betreuren. Na de Vierdaagse volgt een evaluatie van de nieuwe route. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

She's the passionate one. Oh!

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: De Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
1: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik. I heard what you said.

0: Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop-festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de passiespelen in Tegelen. Een deelname

0: begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremer speelt in 2026 opnieuw Koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mij loopt tot en met 30 augustus. Seniorennetwerk NL uit kritiek op het besluit om de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in het openbaar vervoer af te schaffen. De organisatie stelt dat dit de mobiliteit van ouderen schaadt. Ook wijst men op de problemen met digitale toegankelijkheid en benadrukt de noodzaak van betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle generaties. De vierde wandeldag van de Vierdaagse heeft een gewijzigde route op verzoek van de gemeente Land van Kuik. Deze aanpassing, die de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeteren, leidt tot teleurstelling in Beers en Gassel, waar inwoners het verlies van de traditionele doorkomst betreuren. Na de Vierdaagse volgt een evaluatie van de nieuwe route. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knopend Gorinchem door de werkzaamheden 6 kilometer file. En de N266 Nederweert Zomeren is in beide richtingen dicht door een kapotte vrachtwagen tussen Zomeren en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam nu ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we die drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libelles en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.

0: dichterbij dan je denkt.
1: De voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinders in je buik rond.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
4: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden, vermoedelijk omdat zij erheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het goed stil tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 ben je daar richting Gorinchem, 7 kilometer file. De weg staat dicht door werkzaamheden. Tussen Hank en Gorinchem dus 7 kilometer file. 2 kilometer file op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Knoppen Pauwgraven. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Terheide en Zonzeel 3 kilometer file. En 322 Nieuwe Dijk-Zaltbommel. Door de werkzaamheden op de A27 staat het stil bij de A2 over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit het repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van de Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de Passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mij loopt tot en met 30 augustus. Seniorennetwerk NL uit kritiek op het besluit om de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in het openbaar vervoer af te schaffen. De organisatie stelt dat dit de mobiliteit van ouderen schaadt. Ook wijst men op de problemen met digitale toegankelijkheid en benadrukt de noodzaak van betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle generaties. De vierde wandeldag van de Vierdaagse heeft een gewijzigde route op verzoek van de gemeente Land van Kuik. Deze aanpassing, die de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeteren, leidt tot teleurstelling in Beers en Gassel, waar inwoners het verlies van de traditionele doorkomst betreuren. Na de Vierdaagse volgt een evaluatie van de nieuwe route. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Door een ongeluk, de weg is weer vrij en ook door omrijders. Vanwege de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat weer 8 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is het ook druk tussen Paalgraaf en Knoopend Bankhoef 8 kilometer file. En een ongeluk, een nieuw ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Knoopend Hintam en Rosmalen-Oost 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single Little Miss Twain blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: I dreamt of riding horses, that would have been my choices. I could have afforded them back then.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door werkzaamheden. Op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum tussen de brug bij Hank en knooppunt het Gorkum 7 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt het Herkhadsplein en Barendrecht 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de werkzaamheden op de A20. De A20 van de Brekseplein naar knooppunt Kleinpolderplein. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt ook gewerkt. Daar is de vertraging een kwartier tussen Bezel en knooppunt Tiglia. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. En 273 Venlo Maaseik bij Rochel 3 kilometer file.
7: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
14: Ja.
12: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
1: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
2: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
2: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw koning Hero.

0: ouders, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mei loopt tot en met 30 augustus. Seniorennetwerk NL uit kritiek op het besluit om de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in het openbaar vervoer af te schaffen. De organisatie stelt dat dit de mobiliteit van ouderen schaadt. Ook wijst men op de problemen met digitale toegankelijkheid en benadrukt de noodzaak van betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle generaties. De vierde wandeldag van de Vierdaagse heeft een gewijzigde route op verzoek van de gemeente Land van Kuik. Deze aanpassing, die de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeteren, leidt tot teleurstelling in Beers en Gassel, waar inwoners het verlies van de traditionele doorkomst betreuren. Na de Vierdaagse volgt een evaluatie van de nieuwe route. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ippenburg 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag staat 6 kilometer file tussen Gouda en Bleiswijk. De vertraging is een kwartier. Een half uur door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Staat een file op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Bergsehoek Noord 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
4: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot terug.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt, dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera, en ik kende ook verschillende mensen die daar werkte als cameralui, dus die wilde ook wel meedoen. Maar niet iedereen kan iedere dag. Dus daarom duurde het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven. En dat kwam dus, oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Graven, met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer. Dus we hebben er zo'n 15 jaar over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Graven drama. Maar ik vind het een comedy. Maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.
2: Het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A2 vanochtend van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalenbest en Zaltbommel, 8 kilometer. Het is natuurlijk de omrijroute voor de A27 bij Gorinchem. Daar is de weg dicht en staat een file van 5 kilometer. Maar op de A2 was ook een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam door een ongeluk 9 kilometer file tussen Afrit Nieuwmansdorp en Barendrecht. Staat op de A58 bij Tilburg door een ongeluk 6 kilometer file tussen Babel en de Reeshof. De vertraging is 20 minuten. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden 20 minuten vertraging tussen Bezel en Knobbetiklia. A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. En het staat stil op de N62 Borselen Belgische grens. Van Borselen naar Terneuzen tussen het tolplein van de Westerscheldetunnel en de Westerscheldetunnel. De weg is dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik. Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de Passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw Koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mij loopt tot en met 30 augustus. Seniorennetwerk NL uit kritiek op het besluit om de landelijke leeftijdskorting voor 65-plussers in het openbaar vervoer af te schaffen. De organisatie stelt dat dit de mobiliteit van ouderen schaadt. Ook wijst men op de problemen met digitale toegankelijkheid en benadrukt de noodzaak van betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle generaties. De vierde wandeldag van de Vierdaagse heeft een gewijzigde route op verzoek van de gemeente Land van Kuik. Deze aanpassing, die de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid voor hulpdiensten moet verbeteren, leidt tot teleurstelling in Beers en Gassel, waar inwoners het verlies van de traditionele doorkomst betreuren. Na de Vierdaagse volgt een evaluatie van de nieuwe route. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda bij Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam. 3 kilometer file bij Afrit Lumansdorp. Werkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knoopend Tiekelia. 6 kilometer file. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. 3 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we die drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in. En dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde teelten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.

0: zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Klausa uit Noorwegen duiken met deze nieuwe track Love Myself diep in de nacht en het verlangen om even helemaal te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Jezelf compleet verliezen in de muziek en de vibe van de club.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen vier decennia.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een grote tak van de lindeboom in het centrum van Overloon is afgebroken, waardoor de boom een deel van zijn karakteristieke kroon heeft verloren. De tak viel op een geparkeerde auto die schade opliep, maar er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend en de gemeente zal de situatie beoordelen. VV Kuik heeft de KNVB verzocht om de uitwedstrijden van het eerste elftal komend seizoen op zaterdagavond te plannen. De club, die als enige zaterdagvereniging in de tweede klasse J is ingedeeld, ondervindt problemen door de structurele zondagindeling. Voorzitter Martijn Swillens benadrukt dat veel spelers op zondag niet beschikbaar zijn. VV Kuik vraagt om aanpassing, zodat tegenstanders slechts twee keer per seizoen hoeven te veranderen. De club wijst ook op een beperkte regionale indeling, waardoor derbies ontbreken. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mei loopt tot en met 30 augustus. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt, dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera, en ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als cameralui, dus die wilden ook wel meedoen. En, maar niet iedereen kan iedere dag, dus daarom duurde het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus, oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Graven met een toneelgroep. Degene die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer. Dus we hebben er zo'n 15 jaar over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Graven drama. Maar ik vind het een comedy. Maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 16:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A2 nog richting Utrecht bij Waardenburg. 5 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia en 7 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens door de controles 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 11:30 tot 12:00 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers. Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een grote tak van de lindeboom in het centrum van Overloon is afgebroken, waardoor de boom een deel van zijn karakteristieke kroon heeft verloren. De tak viel op een geparkeerde auto die schade opliep, maar er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend en de gemeente zal de situatie beoordelen. VV Kuik heeft de KNVB verzocht om de uitwedstrijden van het eerste elftal komend seizoen op zaterdagavond te plannen. De club, die als enige zaterdagvereniging in de tweede klasse J is ingedeeld, ondervindt problemen door de structurele zondagindeling. Voorzitter Martijn Swillens benadrukt dat veel spelers op zondag niet beschikbaar zijn. VV Kuik vraagt om aanpassing, zodat tegenstanders slechts twee keer per seizoen hoeven te veranderen. De club wijst ook op een beperkte regionale indeling, waardoor derbies ontbreken. De familie Kremers uit Mil is al meer dan 50 jaar betrokken bij de passiespelen in Tegelen. Hun deelname begon in 1971 en omvat inmiddels meerdere generaties. Mario Kremers speelt in 2026 opnieuw Koning Herodes, een rol die zijn vader Cor eerder vertolkte. De jubileumvoorstelling Kruisig Mei loopt tot en met 30 augustus. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Vanaf 12 juli veranderen de tarieven voor rouwpost. Omdat het dan onder spoedpost valt, stijgen de prijzen van postzegels van 1,40 euro naar 3,25 euro. Dit in combinatie met de ervaring dat rouwbrieven soms te laat of helemaal niet worden bezorgd, bewoog de Graafse uitvaartondernemer Jeroen Mol ertoe een oproep te doen op Facebook om mensen te vinden die in hun eigen dorp rouwpost willen gaan bezorgen. Verslaggever Dion van Alem sprak met hem erover.
1: Fijn dat u ons even te woord wilde staan. U deed een oproep via Facebook aan mensen in Grave, Velp, Escharen en Gassel om in de toekomst uw rouwpost te gaan bezorgen. Waarom heeft u die oproep gedaan?
2: Wij kregen eigenlijk de tip, ook via social media, via uitvaartverzorging Mario Zee uit Groesbeek. Die had daar hele goede resultaten mee. Dus dat er veel mensen haar benaderd hadden dat ze dat graag wilden doen. Dus ik dacht, nou, in Graven willen we dat ook lokaal doen. Omdat wij gebruik maken van de lokale drukker. Dat we niet 1, 2, 3 over moeten stappen op digitale rouwkaarten. Wat natuurlijk in de toekomst in opmars zal zijn. Maar zoals ik al schreef in het berichtje op social media, is dat mensen toch graag een rouwkaart in handen willen hebben met foto van hun dierbare. Alleen als je 3,25 moet betalen voor een rouwzegel. En de mensen moeten ook nog een verzendset betalen. En de rouwkaart zelf, dan zit je onderhand op 9 euro op een rouwkaart. En dat is, denken wij, gewoon voor Jan met de boerenpet, zeg maar, niet te betalen.
1: Kan ik je ook het afleiden dat u het een beetje gehad heeft met PostNL?
2: Kijk, de mensen die er werken, die doen hartstikke hun best. Maar die zitten ook met personeelsproblemen en vakanties. Dat er ook de rouwpost niet bezorgd wordt, zeg maar. En wij willen gewoon graag dat mensen op tijd geïnformeerd worden wanneer het afscheid van hun dierbaren is. Dan is het vertrouwen onderhand in PostNL toch wel aardig flink gezakt, zeg maar. Ja. Ook bij collega's in de landen.
1: Wat zoekt of zocht u precies via uw oproep?
2: Nou, wij zochten betrokken mensen in Graven, Velp, Escharen, Gassel, omdat wij vooral uitvaarten verzorgen in dit gebied. Die de rouwpost rond willen brengen tegen een kleine vergoeding. En dat is meer met een hart voor de medemens lokaal, zeg maar. Elkaar willen helpen, ondersteunen. En wij dachten dat we hier genoeg draagvlak in zouden hebben. En dat is wel gebleken, want gisteravond heb ik gepost en vanmorgen om 8 uur had ik al 25 mensen die gereageerd hadden, zeg maar, die graag elkaar de families willen ondersteunen met het rondbrengen van post.
1: Had u verwacht dat er zo snel zoveel reactie op zou komen?
2: Eerlijk gezegd wel, want wij doen natuurlijk al een aantal jaren uitvaart verzorgen in dit gebied. En het is vooral ook de families, zeg maar, waarvan we al uitvaarten hebben verzorgd, die nu op een of andere manier, voel ik dat ook iets terug willen doen, zeg maar, en andere families willen bijstaan om geen 3,25 euro voor een postzegel hoeven te betalen.
1: Ja, en voor nu heeft u voldoende vrijwilligers?
2: Tot nu toe wel.
1: En is er nog enige kans dat u in de toekomst ook buiten Graven, Velp, Escharen en Gassel mensen gaat zoeken hiervoor?
2: Ja, ook daarin hebben al 3 mensen aangegeven dat ze ook bereid zijn om buiten dit gebied rond te gaan brengen. Maar wie weet is er een partij die straks tegen een betaalbare prijs rouwpost rond gaat brengen. Vroeger hadden we de Stadspost. Misschien staat er een bedrijfje op, hopen we, die dit gaat oppikken. Zodat wij ons weer kunnen gaan focussen, zeg maar, op alleen uitvaart.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Afgelopen nacht is een auto de winkel van het tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricol en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide ben je 25 minuten langer onderweg. Op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. De A73 Maasbracht richting Nijmegen door werkzaamheden tussen Bezel en knooppunt Tigia 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 richting Duitsland, want de meeste vertraging loop je op vanaf knooppunt Kundeberg. Het komt door de Duitse grenscontroles en je kan rekenen op 55 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wout Poels is benoemd tot ambassadeur van Daags na de Tour Boxmeer. In deze rol zal hij de wielersport promoten en een nieuwe generatie fietsliefhebbers inspireren. Poels, die al jarenlang verbonden is aan het evenement, volgt Twan Poels op. De 50ste editie vindt plaats op maandag 27 juli. Een grote tak van de lindenboom in het centrum van Overloon is afgebroken, waardoor de boom een deel van zijn karakteristieke kroon heeft verloren. De tak viel op een geparkeerde auto die schade opliep, maar er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend en de gemeente zal de situatie beoordelen. VV Kuik heeft de KNVB verzocht om de uitwedstrijden van het eerste elftal komend seizoen op zaterdagavond te plannen. De club, die als enige zaterdagvereniging in de tweede klasse J is ingedeeld, ondervindt problemen door de structurele zondagindeling. Voorzitter Martijn Swillens benadrukt dat veel spelers op zondag niet beschikbaar zijn. VV Kuik vraagt om aanpassing, zodat tegenstanders slechts twee keer per seizoen hoeven te veranderen. De club wijst ook op een beperkte regionale indeling, waardoor derbies ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven een kwartier vertraging tussen Nederweert en Knoopert Leenderheide. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp nog eens een half uur vertraging, 8 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer file. Door een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Knoopert Tiekelia, 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging bij de grens door de controles.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zit nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libelles en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde teelten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: En dit is nieuw.
3: Na het gigantische succes van The Secret of Us vorig jaar dendert de Grammy-genomineerde poptrein van Gracie Abrams gewoon keihard door. Ze kondigde recent een enorme wereldwijde arena-tour aan. En haar nieuwe single Look at My Life is de track waarmee ze de hitlijsten nu aan het bestormen.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land en gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markkensauer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Knoopert-Leenderheide 13 kilometer. En tussen Afrit Valkenswaard richting Eindhoven en Knoopert-Waterloop nog eens 7 kilometer file vanwege de werkzaamheden op de A73 is dat. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ewijk en Paalgraven 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden tussen Bezel en Knoopert-Tieklia 6 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een half uur vertraging. Vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de Duitse grens 6 kilometer file.
8: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest van 7:30 tot 11:30 een jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert het 40-jarig bestaan met een programma vol muziek uit de afgelopen 4 decennia. Bekende nummers uit repertoire keren terug en ook Dans Macabre in de versie van Epica staat op het programma. Een sfeervolle zomeravond aan de Maas voor liefhebbers van orkestmuziek. Op dinsdag 28 juli 2026 wordt van 10:30 tot 12 een rondleiding gegeven op landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze 1,5 uur durende wandeling vertellen de gidsen over de geschiedenis van het eeuwenoude landgoed en de omgeving. Deelname is gratis, geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en reserveren is verplicht. De rondleiding vertrekt vanaf de receptie van De Barendonk bij minimaal 5 deelnemers.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wout Poels is benoemd tot ambassadeur van Daags na de Tour Boxmeer. In deze rol zal hij de wielersport promoten en een nieuwe generatie fietsliefhebbers inspireren. Poels, die al jarenlang verbonden is aan het evenement, volgt Twan Poels op. De 50ste editie vindt plaats op maandag 27 juli. Een grote tak van de lindenboom in het centrum van Overloon is afgebroken, waardoor de boom een deel van zijn karakteristieke kroon heeft verloren. De tak viel op een geparkeerde auto die schade opliep, maar er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend en de gemeente zal de situatie beoordelen. VV Kuik heeft de KNVB verzocht om de uitwedstrijden van het eerste elftal komend seizoen op zaterdagavond te plannen. De club, die als enige zaterdagvereniging in de tweede klasse J is ingedeeld, ondervindt problemen door de structurele zondagindeling. Voorzitter Martijn Swillens benadrukt dat veel spelers op zondag niet beschikbaar zijn. VV Kuik vraagt om aanpassing, zodat tegenstanders slechts...

0: twee keer per seizoen hoeven te veranderen. De club wijst ook op een beperkte regionale indeling, waardoor derbies ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. Kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer file. Kwartier ook op de A73 door werkzaamheden richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia, 6 kilometer. A76 Geleen richting Duitse grens, 7 kilometer stilstaand verkeer door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Forel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
1: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik opgehouden was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt, dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera, en ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als camera, dus die wilden ook wel meedoen. En, maar niet iedereen kan iedere dag. Dus daarom duurt het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus. Oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Graven met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo duurde het wat langer. Dus we hebben er zo'n jaar of 15 over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen. Een paar drop-outs, hè, die ze niet zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want die wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Graven drama. Maar ik vind het een comedy, maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Marcus Ouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En de shorttracker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Afrit Sint-Michielskerstel en Knoopend Empel 8 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 5 kilometer file door werkzaamheden. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef 10 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Malden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit.
1: top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Grave. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slok Op Festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Shake your
1: tree. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Wout Poels is benoemd tot ambassadeur van Daags na de Tour Boxmeer. In deze rol zal hij de wielersport promoten en een nieuwe generatie fietsliefhebbers inspireren. Poels, die al jarenlang verbonden is aan het evenement, volgt Twan Poels op. De 50ste editie vindt plaats op maandag 27 juli. Een grote tak van de lindenboom in het centrum van Overloon is afgebroken, waardoor de boom een deel van zijn karakteristieke kroon heeft verloren. De tak viel op een geparkeerde auto die schade opliep, maar er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog onbekend en de gemeente zal de situatie beoordelen. VV Kuik heeft de KNVB verzocht om de uitwedstrijden van het eerste elftal komend seizoen op zaterdagavond te plannen. De club, die als enige zaterdagvereniging in de tweede klasse J is ingedeeld, ondervindt problemen door de structurele zondagindeling. Voorzitter Martijn Swillens benadrukt dat veel spelers op zondag

0: Lokaal 32 graden in het zuiden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: vanaf 12 juli veranderen de tarieven voor rouwpost. Omdat het dan onder spoedpost valt, stijgen de prijzen van postzegels van €1,40 naar €3,25. Dit in combinatie met de ervaring dat rouwbrieven soms te laat of helemaal niet worden bezorgd, bewoog de Graafse uitvaartondernemer Jeroen Mol ertoe een oproep te doen op Facebook om mensen te vinden die in hun eigen dorp rouwpost willen gaan bezorgen. Verslaggever Dion van Alem sprak met hem erover.
1: Fijn dat u ons even te woord wilde staan. U deed een oproep via Facebook aan mensen in Grave, Velp, Escharen en Gassel om in de toekomst uw rouwpost te gaan bezorgen. Waarom heeft u die oproep gedaan?
2: Wij kregen eigenlijk de tip, ook via social media, via uitvaartverzorging Marie-José uit Groesbeek. Die had daar hele goede resultaten mee. Dus dat er veel mensen benaderd hadden dat ze dat graag wilden doen. Dus ik dacht, nou, in Grave willen we dat ook lokaal doen. Omdat wij gebruik maken van de lokale drukker. Dat we niet 1, 2, 3 over moeten stappen op digitale rouwkaarten. Wat natuurlijk in de toekomst in opmars zal zijn. Maar zoals ik al schreef in het berichtje op social media, is dat mensen toch graag een rouwkaart in handen willen hebben met foto van hun dierbare. Alleen als je €3,25 moet betalen voor een rouwzegel. En de mensen moeten ook nog een verzendset betalen. En de rouwkaart zelf, dan zit je onderhand op €9 op een rouwkaart. En dat is, denken wij, gewoon voor Jan met de boerenpet, zeg maar, niet te betalen.
1: Kan ik je ook het afleiden dat u het een beetje gehad heeft met PostNL?
2: Kijk, de mensen die er werken, die doen hartstikke hun best. Maar die zitten ook met personeelsproblemen en vakanties. Dat er ook de rouwpost niet bezorgd wordt, zeg maar. En wij willen gewoon graag dat mensen op tijd geïnformeerd worden wanneer het afscheid van hun dierbare is. Dan is het vertrouwen onderhand in PostNL toch wel aardig flink gezakt, zeg maar. Ja. Ook bij collega's in de landen.
1: Wat zoekt of zocht u precies via uw oproep?
2: Nou, wij zochten betrokken mensen in Grave, Velp, Escharen, Gassel, omdat wij vooral uitvaarten verzorgen in dit gebied. Die de rouwpost rond willen brengen tegen een kleine vergoeding. En dat is meer met een hart voor de medemens lokaal, zeg maar. Elkaar willen helpen, ondersteunen. En wij dachten dat we hier genoeg draagvlak in zouden hebben. En dat is wel gebleken, want gisteravond heb ik gepost en vanmorgen om 8 uur had ik al 25 mensen die gereageerd hadden, zeg maar, die graag elkaar de families willen ondersteunen met het rondbrengen van post.
1: Had u verwacht dat er zo snel zoveel reactie op zou komen?
2: Eerlijk gezegd wel, want wij doen natuurlijk al een aantal jaren uitvaart verzorgen in dit gebied. En het is vooral ook de families, zeg maar, waarvan we al uitvaarten hebben verzorgd, die nu op een of andere manier, voel ik dat ook iets terug willen doen, zeg maar, en andere families willen bijstaan om geen €3,25 voor een postzegel hoeven te betalen.
1: Ja, en voor nu heeft u voldoende vrijwilligers?
2: Tot nu toe wel.
1: En is er nog enige kans dat u in de toekomst ook buiten Grave, Velp, Escharen en Gassel mensen gaat zoeken hiervoor?
2: Ja, ook daarin hebben al 3 mensen aangegeven dat ze ook bereid zijn om buiten dit gebied rond te gaan brengen. Maar wie weet is er een partij die straks tegen een betaalbare prijs rouwpost rond gaat brengen. Vroeger hadden we de Stadspost. Misschien staat er een bedrijfje op, hopen we, die dit gaat oppikken. Zodat wij ons weer kunnen gaan focussen, zeg maar, op alleen uitvaart.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoor. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Zuid. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boksmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven.
2: De politie zet tijdens de Vierdaagse feesten voor het eerst een nieuw dronesysteem in voor continu toezicht op het luchtruim. Dit systeem, dat van 18 juli 7 dagen actief is, detecteert drones en hun bestuurders binnen een straal van 6 kilometer. Het doel is om de veiligheid te waarborgen voor bezoekers en hulpdiensten. Een automobilist is maandagmiddag in Boksmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn gevlucht. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie hoopt op meer duidelijkheid van de passagier over het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Kerpen-Oler 20 minuten vertraging. Dan A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Het is warm en droog, kurkdroog. Het water in de beken en sloten zakt en dus slaat waterschap A en Maas alarm. Vanaf donderdag geldt er in verschillende gemeenten in het zuiden van Nederland, waaronder Land van Kuik, een onttrekkingsverbod.
1: Dat houdt in dat boeren en tuinders geen water meer uit het oppervlaktewater mogen halen, zoals sloten en beken. Tot midden juni ging het redelijk goed, stond het best goed voor, viel er voldoende regen. Maar het kwam die ontzettend hete hittegolf en die heeft een enorme dreun gegeven aan het watersysteem. Toen is er zoveel water verdampt, gewoon verdwenen in de lucht door die hete zon, dat het hard is gaan zakken.
0: En dat zakken van het water heeft impact op de natuur.
1: Als er heel weinig water is, dan bijvoorbeeld dan door de zon warmt het ook veel sneller op. En heel warm water bevat minder zuurstof. En zuurstof heeft het waterleven nodig. Dus bijvoorbeeld vissen, die kunnen naar zuurstof gaan happen. Dan krijgen we niet drijvende vissen. Maar er zijn nog veel meer waterleven in de sloot. Zoals libellen en andere larven van insecten. Er zit heel veel waterleven in en dat probeer je te beschermen.
0: A en Maas controleert een naleving van het verbod. Het toch onttrekken van water uit sloten of beken kan leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Toch gelden er ook uitzonderingen.
1: Bijvoorbeeld de brandweer mag gewoon bluswater gebruiken als ze het nodig hebben, als de nood aan de man is. Veedrenkingen, dat zijn kleine pompjes die vee van water voorzien. Die mogen nog water blijven gebruiken uit de sloot. Maar ook bepaalde tilten zijn uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld appelbomen. En als het nog droger wordt, dan gaan we naar fase 2 en gelden de meeste uitzonderingen niet meer.
0: Het warme en droge weer heeft ook gevolgen voor de Maas. Zo heeft de rivier een lagere afvoer dan normaal.
1: Die lage afvoer die er nu is, is nog voldoende om iedereen van water te voorzien. Alleen als die droogte doorzet, dan worden we gekort op de watervraag die we hebben. Wij voeren heel veel water aan vanuit de Maas. Dan kunnen we nog minder de sloot op peil houden, de beek op peil houden. Maar de scheepvaart heeft ontzettend last van, want die krijgt enorme wachttijden bij sluizen. De industrie in Midden-Limburg krijgt er last van. Want als de Maas ook heel warm wordt, mogen ze hun koelwater niet lozen. Dus dan moeten ze daarmee stoppen. En de Maas wordt ook gebruikt om drinkwater van te winnen. En dan, als er geen water is, kan je er ook geen drinkwater van maken.
0: De natuur in Land van Kuik moet het voorlopig nog even volhouden. Pas eind volgende week wordt de eerste kans op regen voorspeld.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paw Control, de Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
4: Nieuwe muziek. Nu op Omroep.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Tanguy, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. Twee weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Kelpen-Oler een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier extra reistijd. De A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja. Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, en zo heette die inderdaad, Multicolor. Een plaatje van een jaar of 4 geleden alweer. Maar het blijft gewoon een lekkere, vrolijke, zomerse, zonnige, positieve plaat, hè? Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC, mensen. Het is maandag, het is 13 juli 2026. En heel veel van jullie zijn nu al op vakantie. Dus als jij al op vakantie bent, je bent misschien onderweg naar je vakantiebestemming, hè? Of je bent al aangekomen en aan het worstelen met de tentstokken of om de caravan recht te zetten of zo, hè? Dan wens ik je daar heel veel sterkte bij. En ja, leuk dat je het in ieder geval luistert. Dit is Afslag LVC tot 6 uur op Omroep Land van Kuik. Want we gaan gewoon lekker door hier in de zomervakantie. Met natuurlijk zometeen ook wat verkeersinformatie. We hebben het streeknieuws voor je. We kijken ook op de beurs, want er wordt gewoon gehandeld vandaag, hè. En we hebben ook nog wel een of ander item waar we het straks eventjes over gaan hebben. En dat gaat volgens mij iets over de daags na de tour. Nou, daar komen we zometeen wel eventjes op. Muziek hebben we ook voor je. Dus laten we daar vooral naar gaan luisteren. Nieuwe muziek ook voor je. Doen we ook hier.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC. En dit is nieuw.

0: love you, baby.
1: Onderweg naar huis? Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kaart.

0: kwam uit Duitsland eigenlijk, van oorsprong. Hè? Maar goed, Bluff, samen met Gij Kaarnaert. En je hebt geluisterd naar Zoute Landen. En in dit geval zong ze ook zelf mee. De vorige keer had ik een versie per abuis waar je alleen Bluff hoorde. Ja, en dit maakt het plaatje toch wel een beetje af met zo'n Vlaams sausje eroverheen. En laten we eerlijk zijn. Goed, we gaan eventjes naar het verkeer kijken. Want als je naar Zoute Landen wil, ja, dan zou je toch moeten weten waar je in de files terecht komt of zo. Op de A12 richting Duitsland. Dat is de verkeerde kant uit trouwens. Maar goed, daar staat wel 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. En 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En even kijken, op de A73, daar heb je nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo-West en afrit Belfeld.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.

Spencer Davis Group met de mooie gouden Keep On Running. En die Spencer Davis Group die kennen natuurlijk ook nog van Give Me Some Lovin'. Die gaan we misschien straks ook nog wel draaien, maar dan van een andere formatie. Dat dan weer wel. Zometeen kijken we in de agenda van het land van Kuikmeers nog eventjes. Since Yesterday, dit is de Strawberry Switchblade. Since Yesterday, wat is er dan? Ja, het is warmer geworden sinds gisteren in het land van Kuik. Dat wel!

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 25 juli 2026 kunnen liefhebbers van streekproducten deelnemen aan Op weg naar je diner. Tussen 1 en 9 fiets je door het Land van Kuik met de start in Graven. Onderweg bezoek je verschillende boerderijen waar de ingrediënten van het diner vandaan komen en maak je kennis met de boeren. De dag wordt afgesloten met een diner op het erf van de familie van Huiseling, een melkveebedrijf met uitzicht op de uiterwaarden van de Maas. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokopfestival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Picture, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. En dit is nieuw.

0: vrolijke muziek op je radio. In dit geval Whistle. Je kan lekker meefluiten. Dit was Flowrider, zo heette deze artiest inderdaad. En ja, meefluiten is altijd gezellig. Alleen het gaat een beetje lastig als je net je mond vol met yoghurt of beschuit hebt. Dat zou ik dan niet doen, nee. Dan kan ik het je niet aanraden. Goed, ik neem je zo meteen mee naar het zonnige Italië. Naar de hits van weleer met Ricci e Poveri en Mamma Maria. Dat zo meteen. Maar eerst even het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boxmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven. De politie zet tijdens de Vierdaagse feesten voor het eerst een nieuw dronesysteem in voor continu toezicht op het luchtruim. Dit systeem, dat van 18 juli 7 dagen actief is, detecteert drones en hun bestuurders binnen een straal van 6 kilometer. Het doel is om de veiligheid te waarborgen voor bezoekers en hulpdiensten. Een automobilist is maandagmiddag in Boxmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn gevlucht. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie hoopt op meer duidelijkheid van de passagier over het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
0: Dan nog even het verkeer in de regio. Op de A50, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. Dan de A59, daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En op de A73, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Venlo-West en afrit Bijlveld.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

begin van de jaren 80 had je meer van dit soort Italiaanse groepjes. Je had Albano en Romina Power en je had deze ook, Richie e Poveri en Mamma Maria hoor je in dit geval hier in Afslag LVC. Zometeen trouwens tijd voor een plaatje van ABBA. Is ook alweer even geleden, hè? Ja. Maar eerst gaan we even luisteren naar Marvin Gaye en Sexual Healing. Dat is ook lekker voor als jij onderweg bent nog en je bent rustig met jouw lief in de auto.

Abba hoort hier natuurlijk en het welbekende Dancing Queen. Ja, dat is volgens mij toch wel de meest gedraaide plaat hier bij Omroep Rotterdam van Kuik. Dat zou zomaar wel eens eventjes het geval kunnen zijn. Zometeen kijken we nog naar het verkeer. En we gaan straks ook nog eventjes praten met Twan Poels. Ja, die is naast makelaar is die ook wielrenner geweest. Dus daar gaan we het ook nog eventjes over hebben. Dat doen we allemaal nog in dit uur van Afslag LVC. Dus blijf lekker luisteren.

0: Terence hoorde hier zojuist. En misschien is het tijd, zo heet deze plaat. Ja, nou ja, het was wel tijd voor een nieuwe plaat, zal hij gedacht hebben. Maar ik heb ze wel sterker gehoord van Yves, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, we gaan afwachten wat hij gaat doen de komende periode, mensen. Wel nieuwe muziek op je radio, dat dan weer wel, hè. Dat hebben we wel voor je hier bij Omroep Land van Kuik. Zo tussen de andere items door. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73, daar heb je, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo West en afrit Belveld. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Afslag LVC.

0: alle mensen. Ja, Les Poppies hoorde je zojuist. En non, non, rien n'a changé. Oftewel, er is geen ene zak veranderd. Daar kwam het een beetje op neer. Wel een goede plaat, zeg. Wel een goede plaat. En waarom nou weer een Franstalige plaat eigenlijk? Nou ja, we zijn een beetje aangekomen bij een tour-item eigenlijk. Hè? En het gaat over oefeltenaar Twan Poels. Die zou je ook kunnen kennen van het kopen of verkopen van je huis. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar hij deed ook iets met wielrennen. Laten we gaan luisteren.
1: De meeste mensen in de regio kennen oefeltenaar Twan Poels als makelaar. Maar liefhebbers van de wielersport kennen hem wellicht nog als beroepsrenner. Van 1985 tot 1993 was Poels namelijk professioneel wielrenner en reed hij zelfs 5 keer de Tour de France. Verslaggever Wouter van den Berg praat erover met hem.
2: Ik heb gereden in de ploeg van Jan Raas en dat waren de sponsors Superconvex, Quantumhandel en Buckler. En destijds wonnen we in de Tour 2 jaar achter elkaar 5 ritten met Jean-Paul van Poppel, Jelle Nijdam en de knechten waren onder andere Frans Maassen, Gert Jacobs, Gerrit Zonneveld, Edwin van Ooijdonk en Gerrit de Vries en ik uiteraard.
3: Ja, en hoe was dat toen om die Tour te rijden?
2: Fysiek is het te doen, want je bent dusdanig getraind dat je dat wel aan kunt. Behoudens als dat je ziek wordt. Als je ziek wordt in de Tour, hè, dan is het afgelopen. Dan kun je naar huis toe. Maar mentaal is het nog veel zwaarder natuurlijk. Hè, want je elke dag weer afzien. En dan hadden we nog een ploegleider die lagde de lat behoorlijk hoog. Dus we waren toch wel verplicht om eigenlijk de tours die ik gereden heb, om daar etappes te winnen.
3: Hoe verschilt de huidige tour met die van vroeger? Welke grote verschillen ziet u?
2: Nou, kijk, ik denk dat het ook niks uitmaakt. Kijk, ze rijden nu wat harder, maar ze hebben natuurlijk ook, allemaal hebben ze een trainer. Dus ze trainen heel anders. Voeding. Ja, voeding was bij ons. Er werd wel naar gekeken, van naar de voeding, maar tegenwoordig dan wegen ze alles af. Dus dat deden we niet. En tegenwoordig gaan ze op hoogte stage. En dat deden we ook niet. Dus. En ander materiaal natuurlijk. Kijk, die fiets die ik heb, dat is een stalen frame is dat. En tegenwoordig hebben ze een carbon fiets. Dus ze rijden wat harder, maar ze moeten net zoveel afzien. Of wij moesten net zoveel afzien als hun.
3: Welke mooie, maar ook moeilijke momenten blijven u bij?
2: Ja, ik ben ooit 1 keer derde geweest in de toerrit. Ben ik derde geweest. Dat was een ontsnappen met 4 man. Dat was eigenlijk wel de mooiste rit. En de moeilijke momenten. Maar elke rit in de Tour was zwaar. Want kijk, bergetappes moesten we op tijd binnenkomen. Hè. We waren een ploeg waar geen klimmers in zaten. We hadden geen klassements renners in ons team. Maar hadden wel natuurlijk op het vlak. Hè, daar hadden we wel de renners voor. Dus er waren toch wel dagen dat wij ervoor moesten zorgen dat we minimaal, dat er minimaal iemand van de ploeg mee zat. Als er niemand mee zat, moesten we op kop rijden om die kopgroep terug te halen.
3: Ik begreep ook dat u nog steeds uw oude fiets heeft van de Tour die u vroeger gereden heeft.
2: Ja, die heb ik nog steeds, ja. Ze zei ik mijn laatste Tourfiets is dat. En dat is geweest, die is volgens mij van 92 of 93.
3: Fiets u er nog wel eens op?
2: Nee, nooit. Nee, ik heb een andere fiets. Een carbon fiets heb ik.
3: Wat betekent die wielersport nou voor jou?
2: Ja, kijk, als jij op hoog niveau gefietst hebt, hè, dan heb je toch een bepaald karakter, doorzettingsvermogen. En dan neem je toch meer mee in je verdere leven.
3: Ja, en die liefde voor de wielersport, die leeft nog steeds?
2: Ja, die is er nog steeds. Ik vind het nog net zo spannend als dat ik vroeger ermee gedaan heb. Het is toch de wedstrijd in de wielersport, Tour de France, dan moet je toch minimaal meegedaan.
0: Dat is wel leuk. Hè? Dan kunnen in ieder geval de liefhebbers van de Tour de France hun hart ophalen nog de komende periode. En straks krijgen we natuurlijk ook nog het criterium van de Boxmeer. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Hè? Het rondje om de kerk wordt het wel eens oneerbiedig genoemd. Maar het is natuurlijk ook wel een heel leuk tour-evenement hier in het land van Kuik. Je hoorde trouwens een bijdrage van Wouter van den Berg en Dion van Alen. En daarmee komen we bij het einde van het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij terug met deel 2 van de show. Met daarin nog wat meer streeknieuws. We kijken nog een keer in de agenda en we kijken op de beurs. Tot dadelijk.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Jouw Wat Wee, een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hoe hem had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. Wee deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttrekker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemiek de Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhof een kwartier vertraging. Van de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wezel en Welveld een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor knooppunt Tichelia 4 kilometer file en een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

moet zeggen, ik weet niet of het er weer voor is, hoor. Running up that hill. Kate Bush zit op je radio, maar ik weet niet of het echt weer is om nou te rennen. Volgens mij is het een beetje aan de warme kant toch wel, hè. Dat zou allemaal zomaar toch wel kunnen. Wel een goede plaat is dit trouwens, als opener van het tweede uur van afslag LVC. Nou ja, goed, ik zeg dat dan. Van ja, rennen is misschien eens een goed idee met dit weer. Maar je hebt mensen die gaan ook wielrennen met dit weer natuurlijk, hè. We hebben straks in het vorige uur natuurlijk gepraat met Twan Poels. Oud Tour Corrivé ook natuurlijk, hè. Als je dat trouwens hebt gemist, dat item, dan kan je dat altijd even nog terugbeluisteren. Dat kan nog de hele week. Dan ga je naar onze website, omroeplvci.nl. En dan kijk je bij Radio Gids. En dan zoek je eventjes bij maandag afslag LVC op. En dan pak je het eerste uur, dus 1600 uur. Daar staat dan een gemist linkje. Hè? Daar kan je op klikken en dan kan je hem lekker terugluisteren als je dat leuk vindt. Of downloaden. Dat is ook een optie als je dat handig vindt. Ja, we zijn wat dat betreft van alle gemakken voorzien, zeg maar. Hè? Goed, we gaan wat leuks doen. We gaan nog naar de streeknieuws toe. We gaan nog naar de

0: versie van draaien voor je. Ja, en een lekkere dansbare versie van een paar lekkere dansbare dames ook. Je kan geluisteren naar Fun Fun in afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: giving you The Bowser. And I Lose Myself. Of Lose Myself heet het eigenlijk. Ja. En daarvoor hadden we fun voor je met Give Me Some Lovin'. Een plaat die natuurlijk ingezongen werd. Dat is niet helemaal waar. Fun die aanvankelijk bestond uit Antonella Pepe, Angela Parisi en Ivana Spanja. Maar die Spanja die dacht op een gegeven moment van na één plaat geloof ik al, ik heb wel fun genoeg gehad en ik ga verder met mijn eigen carrière, bewegingen en zo. En dat is ook niet onverdienstelijk gebleken. Dus oké. We gaan even kijken naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59 heb je 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Vlijmen en afrit Nieuwkuik. 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En dan komen we bij de A73. Even kijken. Dan moeten we even scrollen weer. Dan gaat het allemaal wat beter. Ja, afrit Roermond, daar heb ik een melding bij staan. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. Er staat alleen geen lengte van de vertraging bij. Maar goed, dat je er rustig aan moet rijden, dat merk je dan vanzelf wel. Hè?
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Wat hebben ze het eigenlijk ook geweldig gedaan, hè? Oh, wat een geweldige artiest hebben ze ook bij elkaar gezet. Die Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John. En Xanadu hoorde je zojuist. En ja, en Olivia Newton-John, wie houdt er niet van? Je kent ze toch ook nog wel uit Grease bijvoorbeeld. Daar zong ze ook samen met John Travolta, You're the One That I Want. Ook een geweldige plaat. Zometeen verder met 10cc en de Dreadlock Holiday. Maar eerst kijken we eventjes in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zaterdag 25 juli 2026 vindt vanaf 5 uur het gratis toegankelijke Slokop Festival plaats aan de Pionierstraat 1 in Landhorst. Op het programma staan optredens van Break Company, The Leftovers, The Wild Blue en de afsluitende hardrockformatie Sin City Rebels. Hoofdact is de Nederlandse heavy metal band Pitcher, die sinds 1978 actief is en bekend werd met nummers als Bombers. Het festival duurt tot ongeveer 12:30 en staat al sinds 1998 bekend om een gevarieerd programma met originele rockmuziek. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 is de Loswal en Graven opnieuw het decor van het Happen en Tappen Foodtruck Festival. Tijdens dit driedaagse evenement staan ongeveer 15 foodtrucks opgesteld met een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Daarnaast is er live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is bedoeld voor het hele gezin en belooft opnieuw een gezellig zomerweekend aan de Maas te worden.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Tensie C en Dreadlock Holiday, inderdaad, kreeg al een appje van Roberto Marmolani, weet je wel. De man die de teksten schreef voor Victoria Noordmans Reshine. En die zegt van, heb jij mijn platenkast gedigitaliseerd? Nou, nee, dat dan niet. Ik had hem toevallig al, maar het is wel een hele goede plaat. Met je eens. Zometeen in het streeknieuws. Zometeen het streeknieuws van 5:30 wilde ik zeggen. Ik was er niet uitgepraat, man. Laat me dan even vertellen. Maar eerst ga ik eventjes een mooie plaat draaien voor je van Ose Biza.

0: Song, zo heet het, dat plaatje inderdaad. Gezellige, zonnige muziek. Je krijgt een echt trekkende bakje koffie van dit soort platen natuurlijk. Hè. Zometeen verder bij Jimmy Behoorn en Spank. Maar eerst gaan we even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boxmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven. De politie zet tijdens de Vierdaagse feesten voor het eerst een nieuw dronesysteem in voor continu toezicht op het luchtruim. Dit systeem, dat van 18 juli 7 dagen actief is, detecteert drones en hun bestuurders binnen een straal van 6 kilometer. Het doel is om de veiligheid te waarborgen voor bezoekers en hulpdiensten. Een automobilist is maandagmiddag in Boxmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn gevlucht. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie hoopt op meer duidelijkheid van de passagier over het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind.
0: Ik ben trouwens benieuwd of dat die drone-controle bij goed gevolg dan ook gewoon blijft. Hè? Mensen, om jou en mij in de gaten te houden. Welcome to 1984, heet dat. Goed, we gaan eventjes naar de A50. Daar heb je namelijk 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En op de A59 2 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch Maaspoort en 's-Hertogenbosch West. Waarom staat hij er nou weer 2 keer in? Nou, dat gaat ook goed. Toch eens een keer naar kijken. Dan de A73 tot slot. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Venlo West en afrit Belfeld.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg.

luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Jimmy Bohorn op je radio en Spank. Ja, dat is zo'n dance classic. Die zou je zomaar kunnen horen in de VIP dance classics, hè? Wat je bijvoorbeeld elke vrijdagavond kan beluisteren met Rosé van Bracht tussen 7 en 9 hier bij Omroep Land van Kuik. En dan vroeg ik me toch af, to Spank, is dat niet gewoon, ja, als je er over de knie legt, zeg maar, en dan zo'n tik op de billen geeft, zeg maar. Is het dat niet gewoon? Volgens mij is dat to Spank, toch? Gewoon een tikje geven.
1: Oh, lekker, Jan.
0: Ja, dat vond ik ook eigenlijk. Maar goed, daar ging het verder niet over. Ik heb dadelijk nog wel trouwens een leuke plaat voor op je bedroom playlist, zeg maar. Hè? Ja, dat wordt vanzelf wel weer een keertje nacht straks. Zo gaan die dingen ook alweer. We gaan ook nog eventjes kijken straks naar het verkeer. En we hebben ook nog de beursinformatie. Rond 5:50 doen we dat. Eerst Level 42 and There's Something About You. We'll be right back.

0: is het een bedroom playlist plaatje of niet? Hè? Dacht dat wel soms? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, zie jij al voor je hoe je vastgebonden bent aan het bed, terwijl je je overgeeft aan de wensen van jouw lief. Ja, zo gaan die dingen. Goed, we kijken eventjes naar het verkeer. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan de A73 nog, afrit Roermond. Tussen knooppunt Tiglia en afrit Roermond. Daar kan het zijn dat het stilstaat, zie ik hier. Maar volgens mij is dat gesloten. Oh, dat is een melding van vrijdag. Ik snap ook niet waarom die er nog in staat. Nou, ik weet niet of je het door kan eigenlijk.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Dat was een groot hit destijds, hoor. T-Pol en China in Your Hand heette deze plaat. En ja, het is wel zo dat die zangeres, die Carole Decker, die kon wel goed drinken, hoor. Dat schijnt toch wel aan de hand geweest te zijn. Maar ja, dan kunnen die Engelsen eigenlijk allemaal wel. Ik weet niet of je wel eens in Engeland bent geweest en een keer een hotel hebt geboekt. Als je daar s'avonds rond 21:30 zo'n beetje, dus niet eens zo heel gek laat, gewoon de lobby binnenkomt, ja, dan zit het gewoon vol met bezopen volk al. Ja, die zijn dan al helemaal kapot. Die zijn er al helemaal doorheen dan, die Engelsen. Best wel lachen een keer om een keer mee te maken. Goed, we gaan eventjes naar het volgende maar, denk ik. Dan hebben we dit nog. We hadden één item over, zo was het eigenlijk een beetje. Namelijk de beurzen. De AEX die sloot op 1085,6 punten. We vertrokken van 1084,2. Dus niet zo heel spectaculaire ontwikkeling vandaag. 0,1% erbij. De FTSE 100 in Engeland, daar hebben ze weer. 10.498 punten was de slotstand. Dat is 1 puntje ten opzichte van vrijdag is dat verbeterd, zeg maar. Dus ja, zeg maar vlak geëindigd. Laten we het daarop houden, hè? Op zo'n stand. Dan kijken we eventjes naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7542 punten. Dat is 0,4% in de min, helaas. En de Nasdaq die staat zelfs een heel procent in de min. En staat op dit moment op 26.023 punten. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3.520,90. En voor zilver €50,88. En dan tot slot kijken we nog eventjes naar de crypto. Voor een bitcoin betaal je €54.902 en voor een Ethereum €1.558.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

is helemaal terug, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Michael Jackson. Hij staat op dit moment overal in de hitlijsten met Billie Jean. Don't stop till you get enough. Wanna get started. Something smooth. Criminal. Ja, de man die is weer goed bezig, zeg maar, hittechnisch gesproken. Knap, hè, hoe je zo na je overlijden toch nog weer tevoorschijn kan komen. Komt natuurlijk door die film Michael, hè. Daarmee ontdekt een hele nieuwe generatie deze fantastische muziek van deze geweldenaar. Billie Jean, zeg. Michael Jackson, inderdaad. Dat was mijn voorlaatste plaat. Ik ga er een einde aan bakken aan deze aflevering van Afslag LVC voor 13 juli 2026. Zometeen ga ik eten maken. Terwijl ik dat doe, luisteren we naar Rod Atoon en zijn Tropical Vibes. Zometeen tropische klanken op je radio tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 kun je dan nog luisteren naar De Wonderjaren met Jan van den Broek. Morgenmiddag ben ik er zelf weer met de nieuwe aflevering van Afslag LVC. Om 4 uur, dan spreken we elkaar weer. Ik heb er nog eentje voor je en die is van Destiny's Child. En die gaat over independent women. Tot morgen.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Jaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Van de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Belfeld 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Hallo, daar ben ik weer. Rot is weer in de eter. Ik ben blij dat je ook luistert. Amigos, ik ga heel weinig praten, veel muziek voor jullie draaien. En af en toe geef ik jullie wat info. Zeg, laten we gauw gaan beginnen met de muziek. Vamos a gozar.

0: orkesta La Solución was dat met Amor de Tango. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft op de Milseweg bij Beers een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een jongeman reed met zijn auto vanuit Beers in de richting van Middel toen ter hoogte van de Broekland door nog onbekende oorzaak misging. De automobilist botste tegen een boom en raakte daarbij gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Oscar de Leon met La Cata. Inwoners van de gemeente Land van Kuik beschouwen hun leefomgeving als veiliger en leefbaarder dan gemiddeld. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2025. Een landelijk tweejarig bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar er zijn altijd verbeterpunten. Zo is men kritisch op de zichtbaarheid van de politie en handhavers. Ook de persoonlijke weerbaarheid van mensen kan beter. Hiermee wordt de meldingsbereidheid genoemd. En hierin scoort Land van Kuik iets onder het landelijk gemiddeld. Maar de gemeente zet hoog in om dat meer te stimuleren. En Land van Kuik scoort wat betreft vermogensdelicten lager dan de landelijke cijfers. Maar hoger dan vergelijkbare gemeenten. Met name rondom Boksmeer en Kuik verdient dit aandacht.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sfeer.

0: Dat was Paco Le. Le Asa Falto Mbeso. Een nieuwtje over de N321. Die is afgesloten tot en met 17 juli door werkzaamheden. De provincie Noord-Brabant voert van 6 tot en met 17 juli werkzaamheden uit aan de N321. En daarom is de weg tussen de Hoeve in Gassel en de Ten Holtweg volledig afgesloten voor al verkeer. Woningen langs het traject blijven bereikbaar voor omwonenden. Dus denk erom als je richting Gassel of van Grave naar Gassel rijdt. Of van Kuik naar Gassel. Dus tot en met 7 juli werkzaamheden aan de N327.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kuik.

Heerlijk nummer van Faux de Parot met Djerba Canoe. Ik zie dat ik aan het einde kom van het programma hier zo. Bij Omroep Land van Kuik. Heerlijke Latin, de Latin vibes, tropical vibes. Amigos, ik zou zeggen, maak er een leuke week van. En hopelijk weer tot volgende week. Hasta la próxima y adiós.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en van harte welkom bij Omroep Land van Kuik. Dit zijn de wonderjaren. Vanavond reizen we terug naar 1988. Een jaar waarin Nederland volop genoot van sport, muziek en televisie, terwijl ook internationaal veel gebeurde. Het was een tijd waarin cassettebandjes en cd's naast elkaar bestonden, de videotheek nog druk bezocht werd en veel gezinnen samen voor de televisie zaten om het nieuws of hun favoriete serie te volgen. De muziek uit 1988 roept nog altijd warme herinneringen op aan werk, vakantie, familie en vrienden. De komende twee uur nemen we u mee terug naar dat bijzondere jaar met de grootste hits, opvallende nieuwsfeiten en een hoge dosis nostalgie. Welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik.

0: 1988 ontstond ophef over het computerspel Anti-Turkentest, dat in Duitsland werd verboden vanwege de discriminerende en extreem rechtse inhoud. Ook in Nederland dook het spel op. Justitie noemde de verspreiding ervan strafbaar. De Duitse overheid hield zich in die tijd actief bezig met het opsporen van extremistische computerspellen. Het was een van de eerste keren dat computersoftware aanleiding gaf tot een maatschappelijk debat over haatzaaiende inhoud.
1: Je bent bewaker in een concentratiekamp en je taak is zoveel mogelijk Joden door je hond te laten verscheuren. Een computerspel dat je in Duitsland op het schoolplein of in bepaalde computerclubs wordt aangeboden. Het muziekje speelt Duitsland, Duitsland, über alles. Een ander spel. Eindelijk is het mogelijk de slag om Stalingrad, waar Hitlers legers werden teruggeslagen, toch nog te winnen. Althans per computer.
2: Dat heb ik eines Abends, als ik met mijn akustikkoppler wieder gearbeitet habe, in einer Berliner Mailbox entdeckt unter dem Namen Funsoft.
1: Computerfans in de Bondsrepubliek hebben dagelijks contact met elkaar via een van de honderden mailboxen, elektronische brievenbussen. Heel makkelijk met een telefoon en een akoestische koppelaar. Wie dat niet wil, hoeft zijn naam niet te melden. Hij noemt zichzelf bijvoorbeeld Adolf Hitler Junior. Via de mailbox verspreidt Junior het spel Hitler Dictator. De computerbezitter moet de wereldheerschappij veroveren op Joden en Bolsjewieken.
3: Freunde, manche Freunde von mir, die sind ganz verrückt danach. Und, naja, aber es wird doch ziemlich verbreitet, würde ich sagen.
1: Ook andere racistische spelletjes doen de ronde. Het programma Panorama van de Noord-Duitse Rundfunk vond de maker van de Anti-Turken-test. Waarom heeft hij die test gemaakt?
4: Ja, weil ich das ganz einfach mal darstellen wollte, wie ich über Türken denke und wie ich die Sache mit den Türken in Deutschland sehe. Was mich halt ärgert, dass die halt immer aus dem Rahmen platzen im täglichen Leben. Türken fallen überall auf und nerven im Prinzip überall ab.
1: Vraag in de test, waarom spreken Türken geen Duits? Juist de antwoord, omdat ze vieze tanden hebben.
5: 106 van dergelijke spelletjes heeft een speciale commissie inmiddels gevonden. Het verspreiden van nazi-propaganda is verboden in de Bondsrepubliek, maar vervolgingen hebben nog niet plaatsgevonden, want wie vindt de geheime producenten, zoals van dit spel, Führerbefehl, wij volgen jou. De Führer, de absolute leider, is uiteraard Adolf Hitler.

0: zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen.
1: Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Op de drukke wegen blijft het 100, benadrukt met nieuwe bordjes langs de weg. En er komt een veel strengere controle. De politie is over het algemeen heel tevreden over het rijgedrag. Al worden er op sommige weggedeelten massaal bekeuringen uitgedeeld. Vandaar ook dat minister Smit later in het jaar veel grotere borden langs de snelweg laat plaatsen.

0: Voor lokale omroepen was 1988 een belangrijk jaar. Na jarenlang uitsluitend via de kabel te hebben uitgezonden, kregen veel lokale radiostations toestemming om ook via de FM-ether uit te zenden. Daardoor werden ze beter bereikbaar voor luisteraars en groeide de lokale radio snel in populariteit. Veel bekende regionale stations danken hun verdere ontwikkeling aan deze belangrijke stap.
1: Heren, vandaag zaterdag 3 december 1988 bent u getuige van een belangrijke gebeurtenis in de nog korte AVRO-historie. Na bijna 4 jaar uitzenden over de kabel is namelijk het moment aangebroken dat de algemene Vughtse lokale omroep AVRO naast die kabeluitzendingen voortaan ook gaat uitzenden via de ether. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee in vervulling. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat deze voor de lokale omroep zo belangrijke stap kan worden gezet en dat de aanvankelijk groot lijkende, voornamelijk financiële belemmeringen, konden worden weggenomen. Het zal u duidelijk zijn dat dankzij de ether-uitzendingen de ontvangstmogelijkheden van de AVRO aanzienlijk worden vergroot. En dat is niet alleen voor Vught, maar ook voor zijn buitengebieden, met in het bijzonder Kromvoort, uitermate verheugend. Zij immers krijgen er een nieuwe radiozender bij, die getuige de door de landelijke omroepen zelf gegeven mening van een hoog kwaliteitsniveau is. Goede kwaliteit en een zo maximaal mogelijk bereik, dat zijn de ingrediënten die iedere omroep, zowel landelijk. De mogelijkheid bieden de toekomst veilig te stellen. De kwaliteit is er. Het bereik via de ether en uiteraard ook via de kabel is vanaf vandaag optimaal dankzij het bereikte resultaat. Het succes als eerste lokale omroep in de regio met etheruitzendingen te kunnen beginnen is natuurlijk een verdienste van velen. Graag wil ik daarom vanaf deze plaats nogmaals ieder bedanken die aan het welslagen daarvan heeft meegewerkt. Bestuursleden, omroepcoördinator, redactieleden en de vele vrijwilligers, bedankt voor het vele werk en de inzet welke daarbij werd getoond. Ook een bijzonder woord van dank aan het bedrijfsleven in Vught, dat door middel van hun deelname aan de zogeheten bedrijvenactie heeft gezorgd voor de zo broodnodige financiële ondersteuning. Alsmede ook aan het gemeentebestuur en de leden van commissies en raad die ervoor hebben gezorgd dat ook voor 1989 weer een financiële bijdrage aan de AVRO kon worden toegekend.

0: Ook op radiogebied gebeurde er in 1988 veel. Luisteraars stemden af op Radio 10, waar Ferry Maat populaire radioprogramma's presenteerde. Terwijl tijdens de Veronica Fiorato volop aandacht werd besteed aan de komst van Sky Radio. Dat later zou uitgroeien tot een van de bekendste commerciële radiozenders van Nederland. Ondertussen presenteerde Frits Spits zijn laatste avondspits bij de NOS. Het was een jaar waarin de Nederlandse radio zich voorbereidde op een nieuw commercieel tijdperk.
1: Vrienden van Avondspits. Deze eerste plaat van deze allerlaatste uitzending van Avondspits draag ik op aan een viertal dat ik zeer lief heb. En dat vanaf volgende week een zeer vreemde man bij het avondeten op bezoek brengt. Maar het went wel. Goedenavond. Ik hoop dat dit vooral een vrolijk afscheid zal worden. Speculaties als zou ik naar een satellietstation gaan. Die moet ik naar het land van de fabelen verwijzen. Ik mis de aansluiting. Ook geruchten dat ik uiteindelijk een knieval zou maken voor de commercie zijn uit de ether gegrepen. En ook ga ik niet naar Veronica. Media zijn leuk, maar nu ook weer niet zo belangrijk dat we niet met minder zouden toe kunnen. We hebben al meer dan genoeg hier in dit land. Het is alleen jammer dat het allemaal zo krakkemikkig in elkaar steekt. En als het dan al eens neigt naar de logica, bijvoorbeeld het bestaan van een horizontaal geprogrammeerd radiouur, zoals deze avondspits, dan grijpt de belanghebbende ieder moment aan om het weer naar gort te helpen. Toen ik bekend maakte dat ik zou stoppen met de avondspits, doken de omroepverenigingen als haviken op de prooi en hadden het uur alweer ter discussie gesteld. Het zou geen taak zijn voor de NOS, een radiouur op drie. Wat een vechten zich wederom achter de omroepschermen hebben afgespeeld, zal ik jullie besparen. Maar één ding wil ik vanavond heel duidelijk maken. De NOS heeft wel degelijk een taak op Radio 3. Zeker nu de omroepen hun uiterste best doen om elkaar op elkaar te lijken. De Pet Shop Boys klinken bij de VARA nu eenmaal niet anders dan bij de NCRV. Is het zinvol dat de programma's blijven bestaan waarbij een hoog luistercijfer niet een eerste vereiste is, waarbij het vooral om de muziek kan gaan? De NOS kan door haar ongebondenheid dergelijke programma's garanderen. Werken bij de NOS betekent volstrekte ongebondenheid voor de programmamaker. En daardoor is hij beter in staat louter op het product te letten. De NOS mag nooit weg op Radio 3. Het is toch prima om een uur radio te hebben waarbij je niet gelijmd wordt om lid te worden van een club, waarbij je niet het idee hebt ze doen het om het te paaien. Je kunt gelukkig ook naar radio en televisie kijken en luisteren in Nederland zonder

zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond hebben we de eerste herinneringen aan 1988 opgehaald. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat over dat bijzondere jaar. Na het nieuws gaan we verder met opvallende gebeurtenissen, herkenbare verhalen en natuurlijk veel meer muziek die in 1988 de hitlijsten kleurde. Zet een kop koffie, blijf luisteren, want direct zetten we bij het tweede uur van de Wonderjaren.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters.
9: Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
11: Land van Kuik. This is the sound of sea. This is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: is the sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Welkom in het tweede uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We maken onze reis door 1988 compleet met nog meer herinneringen aan een jaar dat voor velen onvergetelijk is gebleven. We kijken terug op grote gebeurtenissen in binnen- en buitenland, maar ook op de kleine momenten die het dagelijks leven kleur gaven. Misschien herinnert u zich de gezellige avonden met de familie voor de televisie, de vakantieritten met de autoradio of de muziek die klonk tijdens een feest of een bijzondere gelegenheid.

0: Op 14 mei 1988 overleed oud-premier Willem Drees op de leeftijd van 101 jaar. Drees was minister-president van 1948 tot 1958 en speelde een belangrijke rol bij de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt hij gezien als de grondlegger van de Nederlandse verzorgingsstaat, onder meer door de invoering van de AOW. Zijn overlijden leidde tot veel internationale waardering voor zijn lange politieke loopbaan.
1: Afscheid van vader Drees. Op 14 mei overlijdt de staatsman op 101-jarige leeftijd in zijn huis aan de Haagse Beeklaan. Na de oorlog is Willem Drees eerst minister van Sociale Zaken. Hij legt de basis voor de latere AOW. Vanaf 1948 is hij 10 jaar lang minister-president. In de jaren van de wederopbouw ontwikkelt hij zich tot een vader voor het vaderland.
2: Hij was eigenlijk het symbool ook van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Jarenlang als leider van het kabinet, maar ook door zijn persoonlijke opstelling. Sober, hardwerkend, realistisch, boven de partijen staande.
1: In 1958 valt het Rooms-Rode kabinet. Drees dient zijn ontslag in bij koningin Juliana en wordt minister van staat. Begin jaren 70 verlaat hij de Partij van de Arbeid, die hij onder invloed van Nieuw Links te radicaal geworden vindt.
3: Als overziende overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid voor het vertrouwen dat ik van velen onder velerlei omstandigheden heb mogen genieten. Dankbaarheid voor het bestuurswerk dat ik heb mogen verrichten.

Een ontplofte kleurentelevisie veroorzaakte op 7 september 1988 brand in verzorgings- en serviceflat De Burgt in Rotterdam. In totaal moesten 138 bewoners worden geëvacueerd. Dankzij een snelle inzet van de brandweer kon iedereen veilig worden opgevangen. Een deel van de

0: Brand gewoed in een bejaardentehuis. Gelukkig raakte niemand gewond. Het centrum De Burgt telt 10 verdiepingen.
1: Mag ik even? Die deur is uit open, hè?
0: In een kamer op de 7e etage is het vuur door nog onbekende oorzaak ontstaan. De kamer brandde helemaal uit. De 7e en 8e etage van het bejaardencentrum werden door de brandweer ontruimd.
2: Kijk, is hier lekker warm, zeg?
3: Ja, dat is vind.
2: Prima.
0: De bewoners van de betrokken 40 wooneenheden werden tijdelijk geëvacueerd. Ze werden opgevangen in een tegenover het centrum staande kerk. Voor zover mogelijk zijn de bewoners inmiddels weer terug of brengen ze de nacht bij familie door.

0: Op 21 februari 1988 kwam de bekende Amerikaanse televisieprediker Jimmy Swaggart in opspraak nadat hij in verband werd gebracht met een prostituee. Tijdens een emotionele bijeenkomst in zijn kerk in Baton Rouge maakte hij bekend voorlopig te stoppen met preken. Zijn tranen en openbare schuldbekentenis werden wereldwijd uitgezonden. Het schandaal betekende een zware klap voor de populaire evangelisten van de Verenigde Staten.
1: Weer komt er één ten val van de Amerikaanse televisiedominees, de beeldbuiskruisvaarders tegen alles wat vies en voos is. Maar het vlees van Swaggart zelf blijkt te zwak. Mevrouw Swaggart vergeeft Jimmy zijn hoerenloperij. En stromen tranen stijgen ook ten hemel.
2: I have sinned against you, my Lord.
1: Maar de kerk van de Heer op aarde is niet te vermurwen. Eerst mag Swaggart niet meer op de buis en later wordt hij ook uit zijn ambt gezet.

fan.

Guys, we

Onze reis door 1988 zit erop. Bedankt dat u deze maandagavond hebt geluisterd naar de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We hopen dat de muziek en de verhalen u hebben meegenomen naar een jaar vol mooie herinneringen, grote gebeurtenissen en onvergetelijke momenten. Misschien dacht u terug aan de zomer van 1988, aan het EK voetbal, aan een vakantie, een nieuwe baan of veel meer. Volgende week een nieuwe aflevering van de Wonderjaren. Tot dan, dag!

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9:00 's ochtends en 9:00 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Davriet Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriet Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriet Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Carnavalsvereniging De Heimussen in Vianen viert 33 jaar prinsen. Tijdens het jubileumfeest reflecteerde oud-prins op de veranderingen in het carnaval, waarbij de verbindende rol voor het dorp essentieel blijft. Jongere prinsen bevorderen de betrokkenheid van jongeren, terwijl de saamhorigheid binnen de gemeenschap centraal staat. De rondemissen voor de jubileumeditie van Daags naar de Tour zijn bekendgemaakt. Jolie Segers, Meike Nabuurs en Silke Peters vervullen deze rol op maandag 27 juli in Boksmeer. De rondemissen dragen een nieuwe outfit, ontworpen door Carola van Bentum, met styling verzorgd door lokale bedrijven. Een automobilist is maandagmiddag in de Florenlaan in Boksmeer tegen een geparkeerde auto gereden en op de kop beland. De bestuurder is spoorloos, terwijl meerdere inzittenden zijn weggerend. De bijrijder is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat maakt de premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

they don't hurt you. You lose those pounds.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.